0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Oh, niet John Lerck zeggen, nee, van de Grijp of Wilfred-Gené.
1: Nee, hè?
2: Ha! Wacht eens even. Als Pelle niet mag meespelen met het Nederlands elftal, waarom Robben dan wel?
0: Omdat Robben een Nederlander is.
2: Nee, Robben is een Duitser.
3: 24 uur per dag. Rozo Radio.

der warme tropenzon is waar Nescafé begon. Bomen dragen rijpe vrucht, met de hand geplukt en gedroogd met lucht.

busjes gaan naar winkelier. Die verkoopt met groot plezier aan mama, aan broertje, aan kleine zus. De grote, normale of kleine bus.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

is zo stil in Amsterdam. Ik wou dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom op zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom of zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran als reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is er nog steeds een staakt het vuren van kracht. Bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen in de Overijsselse plaats. De ME heeft de demonstranten rond 8:30 vanaf het gemeentehuis weggestuurd omdat de demonstratie was toegestaan tot 8:00 s'avonds. Yvonne Spijker, de partijleider voor de Partij voor de Twenterand, sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Economen van Rabo Research verwachten dat de huizenprijzen dit jaar niet verder zullen stijgen. Volgens hen komt dit deels doordat de economische omstandigheden door de oorlog in het Midden-Oosten zijn verslechterd ten opzichte van eerdere voorspellingen. De economen gaan ervan uit dat de huizenprijzen over het hele jaar met 2,8% stijgen en volgend jaar met 2%. Daarmee koelt de woningmarkt volgens de economen duidelijk af in vergelijking met de afgelopen jaren. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. De gemeente doet mee aan de proef van de NS. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en een beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Zo, dames en heren. Volgens mij heb ik al een paar keer verteld dat we vanavond absoluut feest hebben. We hebben jubileum. En bij een jubileum hoort een roos. Die heb ik nou gehad. Maar er hoort ook... Ja, die heb ik nu. Dat is fijn. Er hoort ook een jubileumlied bij. Hebben we gemaakt. U denkt, kennen wij dat? Ik beloof u, binnen 3 tellen zing je alles mee. Zijn we er klaar voor? Wij ook.

politiek wordt luchtig gepraat, mag best kapitalist staat. Als arme mensen zorgen, toch goed, iedereen beetje makkelijk leven moet. Mijn vriend Farouk is 57 jaar, heeft een eethuis. Het maakt niet uit waar, want er is maar één tafel waar wordt bediend. Al is het menu wel uitgekiend. En ik leer er Berber, Arabisch en Spaans. En Via della Rosa 23 Italiaans. En met Turks kan ik al mijn heel end in zee. Ben ik een Bristurkuum, daar joke ik wel eens mee. De wereld in een kamer, in een stille straat. Mijn land hier en nu omdat de tijd niet stille staat. Discussies omgezet en weer vertaald. En Farouk die filosofisch verhaalt. Ik een kleine stad bij Izmir, altijd veel buitenlanders daar. Ik leer Duitsstaal praten, papa ook handelsman, niet waar. Dan ik komen hier, Europa, Avrupa, wij eigenlijk zeg. Toerist, geld genoeg geweest dan, beetje mars werken, mag niet weg. Ik zeggen, pensioen beginnen, zij mij helpen, mag halve dag. Andere halve, pensioen werken, zij vindt slim mij, allemaal lach. Turks, Iers, Italiaans mens, Spanjaard, Griekisch, Marokkaans. Police mij brengen, ik huis moet vinden.

al is het me nu wel uitgekiend. Ik ben hier gekomen 62, mensen hier geweest, zelf dan. Kinderen nog, leven familie. Nou, mama altijd werk, toch kan. Kinderen veel schrikkelijk dom, jij weten. Papa, mama, hun niks geleerd. Zij altijd televisie hangen. Dan kinderen toch moed verkeer. Kind leren te vroeg straatcultuur. Papa, mama, cultuur te kort. Mens niet lief zijn van kinderen. Daarom zij zo moeilijk wordt. Menselijkheid zij niet begrijpen. Moed geeft kinderen, anders fout. Zij jou later ook niet zorgen. Jij alleen voel, bejaard huis.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. En dit was een reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog namelijk altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is nog altijd een staakt het vuren van kracht. En bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen. Yvonne Spijker is de partijleider van Partij voor Twente Rand. Zij sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging het slachtoffer te onthoofden. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. Volgens de autoriteiten is de dader een Soedanese vluchteling met een verblijfsvergunning. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa en ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie. Slechts in één land daalden de prijzen en dat is Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En daarmee is Turkije het goedkoopste Europese kampeerland. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?
5: Hallo, daar zijn we weer.

En vanmorgen weer vroeg uit de veren om hier zo in de studio wat platen uit de kast te halen. We gaan voor de kasten staan. We hebben er 1, 2, 3, 4 allemaal vol met singeltjes. En dan springen we van links naar rechts en van boven naar onder. En we hebben er weer zo'n kleine 40 hier zo op een stapel liggen. Arie, die legt ze op de draaitafel. En ja, wil je het zien, dan kom je gewoon even langs. Je kunt bellen naar de studio 016-274-1290. Ik zou zeggen, veel plezier ze vast.

Zo, als dat geen Engels of Schots was, dan weet ik het niet. Volgens mij hadden ze heel veel plezier bij de opnames. De Chaps en de Rawhide. We hadden ook nog Placenco, Domingo en John Denver, de Beatles. En de eerste was Randy Crawford, Eric Clapton en David Sandor. Of het niks kost, zomaar hier zo. We luisteren nog steeds naar de platenkast natuurlijk. Live lekker hier tot de klok van 12 uur. Hoogste tijd voor een gouden ouwe van Willeke Alberti. Zondag. Elke dag is het zondag.

0: De leukste muziek komt uit de platenkast van Rozo Radio.
1: En inderdaad, u hoorde Billy Vera en de Beaters. En dat was At This Moment. De Frank Boeijengroep, Albert West en Albert Hammond. En de vrolijke nootjes die kwamen ook van Los Lobos. Come on, let's go. Nou, dat doen we ook. En we zijn net een half uurtje bezig. En we hebben nog een heleboel leuke plaatjes. Zoals ook de volgende. De Bel Canto's. Ja, vroeger waren de namen van de bandjes heel bijzonder. Ook het plaatje trouwens. Geen woord daarvan is gelogen.

Ja, ja, ja, ze draaien allerlei hitjes hier zo vandaag. Ja, het zijn er een heleboel. John Farnham was dit met You're the Voice. Maywood met een Nederlandstalig nummertje. Kom in mijn armen. Dat zeggen ze nou ook niet tegen elkaar meer volgens mij. Maar ze vechten elkaar het kot uit. Diana Ross en de Supremes natuurlijk met The Happening. En Emmylou Harris met You Never Can Tell. Henk Wijngaard, heel actief momenteel. Hij is ook 80 geworden, zoveel jaar in het vak. En hij blijft maar rijden op die truck. En hij zegt het zelf, ik ben nooit om 6 uur klaar.

0: en een goede gek.
1: Ja.
0: Dat ben ik.
2: Ik ben nooit om.
3: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.
4: Herinnert u zich deze toch?

0: goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

Ja, ik heb het niet verstaan, maar ik neem aan dat ze bedoelt gefeliciteerd. Dus Albano en Romana Power. De meeste stroopwafels die gingen met Arie nog een keer naar Frankrijk. En Sam Cooke was er ook met zijn Wonderful World. En de Guys and Dolls, Jorma World. Zo, er zit wat wild binnen hier zo. Goed, even kijken hoor. Want de volgende, dus iemand is zijn petje kwijt. Drukwerk.

0: zon schijnt. Je voelt je onbezorgd en vrij. Met het geluid van je zomerradio. Rozo Radio.
1: Ja, natuurlijk. Inderdaad, zomerradio hier bij Rozo Radio. We zijn nog lekker bezig. Het is nog langer na geen 11:30 en we draaien tot 12:00. Dus we hebben nog heel veel leuke plaatjes. Dit was trouwens ook een lekkere. Bill Haley en de Shake Rockin' and Roll. Meneer Cactus. Ja, wie herkent hem nog? En José Feliciano en die Duitse groep Die Wind. Ja. Over, kent u deze nog? Barry Manilow, Can't Smile Without You.

Muziek van heel lang geleden, formatie Bots. En volgens mij kwamen ze een beetje hier uit de buurt van Hilvarenbeek en zo. 7 dagen lang. Nou, dat is een hele week volgens mij. Daarvoor de medley van Jive Bunny. Niet zo heel bekend, maar wel allemaal lekkere meezingertjes. Here We Go Again. En natuurlijk het Songfestival verleden van Dingedong. Ja, dat was in 75. Toen hadden ze nog een keertje gewonnen. Hè? Ja. Daarom. En Bart Peters, Arie herkende hem eigenlijk niet, maar het is toch wel een hit geweest. I'm Into Folk, Bart Peters en de Radios. Nou, degene die nu komt, die kent Arie zeker wel. Hier is Andy Kip.

En dan is ineens is het bijna 12 uur. En waar we hoorden nog René Vroeger, Eric Clapton, Aretha Franklin en Elton. En Andy Kip natuurlijk. Maar we moeten er helaas gaan inpakken. We gaan alle singeltjes weer netjes opruimen. En volgende week dan hebben we weer nieuwe. Goed, dit programma wordt herhaald op dinsdagavond tussen 8 en 10. En ik zou zeggen nog een hele fijne dag. En tot horens maar weer.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De gasunie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De gasunie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de gasunie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust, daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De Belastingdienst stopt uiterlijk eind dit jaar met het verwerken van burgerservice-nummers in betaalkenmerken. In plaats daarvan komt er een willekeurig nummer. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het gebruik van het BSN hiervoor niet nodig en in strijd met de privacywet. De fiscus wil uiterlijk in 2032 ook het BSN uit vorderingsnummers verwijderen. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. En Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

uit je broek. De mensheid leeft in hoop en vrezen, als je mij voorbij zien racen, want maak ik

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Door blikseminslag reden er vanochtend geen treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht, meldt de NS. De storing zorgt voor flinke hinder op een van de drukste spoortrajecten van Nederland. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen, omleidingen en een langere reistijd. Tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem rijden door blikseminslagen tot 7 uur vanavond minder intercities. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

krijg je dan nog steeds zomaar kippenvel of tranen van geluk? Heb je die nog wel? Vieren we nog feest of teren we alleen op wat er is geweest?

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Oud-politicus Geert Dales is door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter beledigde hij in november 2024 een taxichauffeur met discriminerende uitlatingen en maakte hij zich schuldig aan smaad en doxing. Ook berichten die hij daarna op X plaatste werden meegewogen. Dales ontkent de beschuldigingen. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

Rosalien, klopt mijn hart wel voor tien. Ring-ding-ding-ding-ding-ding, bom, bom. Kijk je mij lachend aan, dan begint het te slaan. Ring-ding-ding-ding-ding.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. De verdachte van de mesaanval in Belfast is vandaag via een videoverbinding voor de rechter verschenen. De 30-jarige Soedanees Hadi Alodid, die verdacht wordt van poging tot moord, komt dus niet op borgtocht vrij. Het slachtoffer raakte bij de aanval maandag zwaar gewond en verloor een oog. Het geweld leidde tot grote ophef en rellen in Noord-Ierland. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken, meldt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De dodelijkste route is die naar de Canarische eilanden, waar dit jaar al honderden doden vielen. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vrouwen die zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld stalking of eergerelateerd geweld kunnen in de toekomst mogelijk een uitzondering krijgen om pepperspray bij zich te dragen. Dat schrijft minister David van Weel aan de Tweede Kamer. Pepperspray blijft in principe verboden, maar via een vergunning kan gebruik in specifieke gevallen worden toegestaan. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. Het Mauritshuis mag 25 schilderijen uit de nalatenschap van oud-directeur Abraham Bredius behouden. De rechtbank oordeelt dat het museum niet verplicht is alle werken permanent tentoon te stellen. Erfgenamen hadden de kunstwerken opgeëist omdat veel stukken in het depot staan. De erfgenamen gaan in hoger beroep. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

0: Daddy'll sing bass.
1: Mama sing tenor.
2: Me and little brother would join right in.
3: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Het Nederlands elftal heeft de eerste training in Kansas City afgewerkt onder toeziend oog van zo'n 1500 enthousiaste fans, meldt ANP. Veel Amerikaanse supporters verschenen in oranje shirts en vroegen om handtekeningen. Oranje verblijft in Kansas City.

0: die tijdens de groepsfase van het WK. Er werd getraind zonder eerste doelman Bart Verbrugge. Hij viel maandag geblesseerd uit. Oranje speelt zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Goedenavond.
5: Goedenavond. Welkom, everybody. Yeah.

0: Goedenavond en good evening en bonsoir, everybody.
1: Bonsoir voor de mensen die in Frankrijk zijn.
0: Bon ami, ja. Ah, wel hè.
1: En goedenavond. En good evening.
0: Voor degenen die in Duitsland zijn.
1: Zo is het.
0: We gaan vanavond, ja, ik deed het in het Engels en in het Frans, omdat ik vanavond een Engels en Frans talig blokje heb.
1: Ik zag het, ja.
0: Eerste half uurtje is Engels, ja. De tweede half uurtje is Frans.
1: Ja.
0: Nee, Henk? Of Sigo? Sigo.
1: Henk.
0: Dit wordt een leuk programma. Ja. Those are the days met Sigo.
1: Het begint er goed, ja.
0: Kees. Ja, fijn dat u weer luistert tot de klok van 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik begin vanavond met Jerry and the Pacemakers. We gaan eerst naar Liverpool, dit eerste half uurtje. Jerry and the Pacemakers. Jerry Marsden, de zanger. Hij overleed al in 2021. Hij was toen 78 jaar. Hij zou dus nu op het moment net zo oud zijn ongeveer als Paul McCartney.
1: Ja, precies.
0: Als hij nog geleefd had. Okay. Ja. We gaan drie nummers draaien. Een drie in eentje dus. Don't let the sun catch you crying. Cor, pas op hè. Don't let the sun catch you crying. Het is geloof ik een graad of 22 in de Provence, als ik het goed heb. Daarna Ferry Cross the Mersey. Daar is het iets koeler in Liverpool. En I'll Be There. Hier is een 3 in eentje van Jerry en de Pacemakers.
2: 3 in 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: I'll be there. Dat was there. Jerry en de Pacemakers. I'll be there. Very cross the mercy. Don't let the sun catch your crying. Nou, er kwam best heel veel uit Liverpool.
1: Zeker.
0: Er komen er straks nog een paar hele leuke bands.
1: Onbekende zeker.
0: Een hele bekende. Ja. We draaien eerst een hele bekende. Misschien wel de allerbekendste, de allergrootste band uit Liverpool. The Beatles. Ook een 3-in-1 eigenlijk. Exact. We draaien Strawberry Fields, Penny Lane en In My Life.
1: In My Life.
0: In My Life.
1: Ja, een mooi nummer.
0: Hier komen de Beatles.

0: Dat was het Beatle Monument voor vanavond. Drie prachtige nummers. Strawberry Fields, Barry Paul. Heb je hem gehoord?
1: Ja, ja.
0: Gaan we een keer uitzoeken. Penny Lane en In My Life.
1: Bring Paul back.
0: Er komen nog vier leuke groepjes uit Liverpool. Eén zangeres.
1: Ja.
0: The Searchers, He's Got No Love. En Cilla Black met Liverpool's Lullaby. Oh,
1: yeah.
0: En dan krijgen we de Swinging Blue Jeans met Promise You Tell Her. En Billy J. Kramer en de Dakotas met To Liverpool With Love. Hier komen de laatste vier Liverpoolians.
1: Liverpoolians.
0: Liverpoolians, ja. Ja, kom maar op.

0: Unforgivable with Love. Had een nummer kunnen zijn voor Ringo Starr.
1: Inderdaad, ja.
0: Een beetje zijn stijltje, heb ik zo het idee. Dat was Billy Kramer, Billy G. Kramer en de Dakotas. To Liverpool with Love. Tot zover Liverpool. Ik heb stokbrood bij, kaas, wat knoflook, flesje rode wijn.
1: Alpinepetje.
0: We gaan wat Franstalig draaien. Dat doen we zo dadelijk met Michel Fauquin, met Marie Lafournette en met Jean Ferrat. Ik hoop dat ik ze alle drie een beetje goed uitspreek. Dat zijn de eerste drie die we gaan draaien.
1: Jij hebt les gehad vanavond.
0: Ik heb dat niet, maar ik doe mijn best. Okay. Hier komen ze, alle drie.

0: Ja, dat was het dorp, maar dan in het Frans. En dat heet het La Montagne?
1: La Montagne, ja.
0: Oké, we gaan verder met wat meer Franstalig. Dat doen we met Françoise Hardy. We doen het met Dalida en Alain Delon. Parales, parales, parales, parales. Brigitte Bardot. La Madrage. Dat is eigenlijk, er zijn er ook weer drie. Maar we beginnen zo dadelijk met Françoise Hardy. Op de achtergrond horen we natuurlijk een heerlijk muziekje, Chico.
1: Jazeker.
0: En we schenken er nog maar eentje in.
1: Ja.
0: Dat doen ze in Zuid-Frankrijk ook.

0: Dat was Brigitte Bardot.
1: Ja. Ik hoor een accordeon op de achtergrond.
0: Lekker, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat ze het in Frankrijk ook wel lekker vinden als ze daar zitten.
1: 30 graden hoor ik.
0: Ik weet niet of er nog meer naar Frankrijk gaan. Ik dacht, ik had zoiets van gehoord van Johan, Mali, Cees, Nora, ik weet het niet. Misschien gaan ze allemaal nog wel, misschien gaan ze ook niet.
1: Ja, wie?
0: Mocht het zo zijn, geniet ervan.
1: Ja,
0: nog zou, twee Frans.
1: Ik zou het zeker doen, ja.
0: Ja, ik zou het ook doen. Ja. Oké, nee, maar we gaan er nog twee draaien. Hier komen ze. Laat maar horen. Ja, dat is hem. Mooi, mooi. Ik schenk er nog een rood wijntje bij in.
1: Alweer?
0: Alweer.
1: Doe maar een koud biertje.

0: We hebben het hier over de zee.
1: La mer.
0: De zee. Dat was Charles Trenet. Tot slot van het Franse blokje dan.
1: Ja.
0: Het is precies 9 uur geweest.
1: Ja, precies 9 uur.
0: We gaan er niet uit voor het nieuws. We gaan gewoon door. We gaan gewoon.

0: 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Door.
2: Je voelt je onbezorgd en vrij.
0: Met het geluid van je Rozo Radio. Rozo Radio.
3: Goedenavond.
4: Goedenavond. Goedenavond. Het tweede uur is begonnen. En we beginnen met The Temptations. En papa was een Rolling Stone.

0: Ja, de Poppy Family.
1: Ja, ik denk, wie zijn dat nou? Die kennen ik helemaal
0: Susan
1: niet.
0: Susan Jacks en Terry Jacks.
1: Ja, nou weet ik het, ja.
0: Voorheen heette ze Susan Pesklevitz. Maar ze zijn samengetrouwd in 67 en toen heette ze Susan Jacks.
1: En ze heette de Poppy's Family.
0: De Poppy's Family,
1: ze hebben eruit. Ja. Het is eigenlijk een duo, een man en vrouw en kinderen. Net zoiets als de Patrick's Family.
0: Nee, het was een duo.
1: Net zoiets als de Kelly's Family.
0: Nee, het waren Susan Jacks en Terry Jacks. En dan hadden ze nog twee andere leden. Craig McCall en Sawant Singh.
1: Nou, Susan is in ieder geval 4 jaar geleden overleden.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: En ze was 73 slechts.
0: Ja, dat is erg jong. Het volgende nummer is van Free en dat nummer heet All Right Now.
1: Oké. All Right Now.
0: Ken je hem?
1: Ja, ja.
0: Oké.

0: Het origineel is van Andy Williams.
1: Ik weet niet of het...
0: Denk je?
1: Ja, ik ken het van Andy Williams.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat wil niet zeggen dat het origineel van Andy Williams is. Maar nee, ik ken het van Andy Williams.
0: Die was van 63, denk ik, hè?
1: Van Andy Williams?
0: Ja.
1: Of die er net draaide?
0: Nee, die was van 66.
1: Deze was van 63. Of ja. Andy Williams is van 63.
0: Ja, nou, dus denk ik dat het toch eindelijk Andy Williams toehoort.
1: Of dan moet nog een uitvoering zijn uit 1958.
0: Oké. Okay.
1: Van iemand.
0: Don't call us.
1: Maar...
0: We call you.
1: Precies.
0: Denk ik. Sugar Love.

0: van.
1: Shocking Blue met Venus. Was dat niet een Billboard 100 in Amerika?
0: Sowieso.
1: Ja, hè? En daarvoor hadden we...
0: En daar is Robbie van Leeuwen heel blij mee.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Daarvoor hadden we Steve Wonder, Signet Sail, Deliver It, I Am. Ja, er komt er eentje uit Liverpool.
0: Daar zijn we heel blij mee.
1: John Lennon, Instant Karma.

0: Dat waren drie C's. C's.
1: Clearance, Clear, Roddy Revival, Looking Out My Back Door. Daarvoor hadden we Clarence Carter met Patches. Clarence Carter, geboren 14 januari 1936. Is van het jaar in mei overleden. Hij is 90 jaar geworden.
0: Hoewel?
1: 90.
0: Zo.
1: We gaan geen hippie voor haar roepen, Kees.
0: Zo.
1: Nee. Brooke Benton, A Rainy Night in Georgia.

The Beatles, The Long and Winding Road van het album Let It Be. De volgende is van Marmalade, Reflections of My Life.

0: Ja, dat was Marmalade. En niet de jam, maar de band. Marmalade, Reflections of My Life. Een Schotse band. Dit nummer komt uit 69-70. Daarvoor hadden we natuurlijk The Beatles met The Long Winding Road. We gaan bijna naar het 10 uur toontje.
1: Ja, bijna, maar nog niet helemaal.
0: Maar ik heb nog voor jullie de Hollies.
1: Oké. Okay. He ain't heavy.
0: He ain't heavy.
1: He is my brother.
0: Yes.

0: Dat waren de Rappers. Nee, dat was Jaggers met het nummer The Rapper.
1: Oké, okay. Ja, ik kende het helemaal niet.
0: Nee.
1: Ik vroeg me af, wat is dit?
0: Dat waren ze.
1: Dat waren ze. En ja, dat was het ook.
0: Zeker. Het is...
1: Zit er weer op.
0: Een paar minuten voor 10.
1: Ja.
0: We hebben het weer gehad voor deze avond, Kees.
1: Ja. Was leuk.
0: Zeker.
1: Was heel leuk zelfs. En volgende week doen we het weer over, maar...
0: En vrijdagavond, kun je terug luisteren.
1: Ja, precies. Dit programma is vrijdagavond nog een keer te beluisteren om 10 uur. Is het wel 10 uur of is het 9 uur?
0: Nee, het is 10 uur. Maar bij de OTS van 10 tot 12.
1: Oh, oké, ik heb wel eens gehoord van iemand die zei begin om 9 uur al.
0: Ja, dat was vroeger, hè? Dat
1: was vroeger.
0: Ja. Dat is lang geleden, hoor. Dat hij geluisterd.
1: Ja, vroeger is lang geleden. Oké, okay, dat is het van 10 tot 12. Ja,
0: dat was vroeger.
1: Bij de OTS op vrijdagavond.
0: Zo is het.
1: Okay. Nou ja, en volgende week woensdag zijn we er weer.
0: Ja.
1: Met een nieuwe aflevering van Doos Weer de Deze.
0: Zo is het.
1: Tot dan.
0: Ja.
1: Voor nieuw.
0: Welterusten. En voor degenen die opblijven.
1: Ja.
0: Nog een hele gezellige avond.
1: Zeker. Dag hoor.
0: Houdoe.

Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws. Uren.

0: want hij kon ze haast woordelijk verstaan. En ze zag in de zaal naar de toverheks Pardoes.
1: Laat je zakken, aan die toverheks.
0: Ik zei je pakken, zei de toverheks.
1: Kom maar binnen, haal die wafelvrouw.
0: Ja, die binnen, zei de wafelvrouw.
1: Dat is sterk,

0: want hij kwam er haast niet bovenuit.
1: En ze zag in de zaal ook de oude heer Pardoes.
2: Niet zo jichtig, niet zo jichtig, zei die oude heer.
3: Heel voorzichtig, zei die oude heer.
2: De elite, de elite, de baronet.

Rozo Radio. Internet Radio.

gelukkig zijn. Ik wil dansen tot ik niet meer kan. En al word ik er draaierig van, dat hindert niet, hindert niet. Ik wil gelukkig zijn. Ik zoek mensen en gezelligheid. En al heb ik later spijt.

0: hindert niet. Dat hindert niet.
1: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Wetterschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.

0: Dames en heren, dankjewel. Ik wil u graag iemand aankondigen. Het volgende nummer kunnen we niet zonder zijn steun. Mag ik een applaus? Trent van Enkevoort. En meestal als die met ons meedoet, dan moet het stadion echt in 1000 stukjes. Toch?
1: Rozo Radio. Internet Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht.
1: Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws. Uur na uur.